Donge nibambo akunikalichi kondele 09 94 02 88 64. Nerio tulia kula omundu euka.